0: slaat meneer Jannie van Skoor. En kom ons geef hem een moerse klap.
1: Vrienden, dames en heren, je weet, Aaron hier in 1938, dat was in Australië getoer. En toen is er vandaag daar naar die dierentuin gegaan en ons slaan aankijk naar kangaroo. Jouw en boy lopen samen met ons op die toer. En hij zo naar die gedierte staan en keek en toen draaide om naar ons toen hij zei, my goodness, what a mice. Nou, al wat

duivel op je schoot. Maak je ziel toch zoveel oud. Hij schrijft zijn naam met plooien en jouw gezicht.

0: kom je rijf nou. Voetzek, voetzek. Breng me met die boog.
1: Hier kom je Ozzy. Kiwis. Engelsen.
0: Anna.

Hey, joh, dit is vir my te mooi om hom sommer vroeg af te sny. Dit was wat ek altyd gebruik wanneer ek instaan, is dit die enigste boeremusiek liedjie wat ek ooit aanbied. En dit is Klipwerf met Lapland. Partykeer doen ek die theelepeltjie sinne ook, maar ek dink toch Lapland sinne, ach, Klipwerf sinne, is my een mooier weergawe. Ja, dit is waar oor vanavondse program gaan. Ek staan in vir Hanlie en André met Hiervan hou ek, en ek hoop julle hou hiervan. Dit gaan net boeremusiek wees vanavond. Is iets wat ek nog nooit in my leven gedoen het voorheen nie. Ek het eindelijk, het ek al die boeremusiek op my speellys, wat ek op my rekenaar gehad het, het ek opgesit. En toe sien ek, dit is nie genoeg om die program vol te maak, so toe moes ek gauw so vluchtig weer een klompie gaan soek om die lys vol te maak. So ek dink ek het daarom genoeg om ons nou die 2 ure te hou, wat so lang die program duur. Hartelijk welkom en sit achter oor, skop die skoene uit en geniet die muziek vanavond. Ek gaan afskop met die Kaapse Afodille, is een dames boerorkes groepie, unieke vrouwenmuziek groep wat traditionele muziek met een moderne aanslag speel. Hulle speel traditionele volksmuziek met instrumenten soos concertina, melodica, trekklavier, banjo en kitare, die Cape Daffodils of die Kaapse Daffodille. Volksmuziekgroep is die unieke groep muzikante wat in 2009 die Sandra Meinhard trofee vir die beste optrede van een vrouwe afdeling by die Nationale Boeremuziek Gilde competitie gewen het. Sedertdien verover hulle die Suid-Afrikaanse volksmuziek toneel met hulle energieke optredes en unieke stijl. Is een groep van 8 vrouwens wat aan die orkest deelneem met die instrumente soos ek genoem het, rechte, echte boeremuziek wat jy by hierdie dames hoor. En ek gaat dat hulle vir ons 2 kies doen. Die eerste ene is Allee die berge nog so blauw, en die tweede ene natuurlijk, daar kom die Alibama.

Yahoo! Dit is die Kaapse Afodille. En die eerste ene was al het die berge nog so blauw. En ons het nou geluister na Daar Kom Die Alabama. Right, ek sien in die wachtkamer het ons vir Henny. Hy sê daar is een goeie naand, ek hoop het gaan goed. Wat een briljante plan van jou gewees om, baie dankie. Jy, dit begin nie te sleg nie, sê hy. Ons luister en Letty luister ook, sê hy. En dan het ek direct na hom, het Letty ingekom en sy het gesê, goeie naand, ek geloof het gaan goed. Ek stem saam met my pa, dit is nou een baie lekker program. Ons hou van boeremuziek ook en dankie vir die mooie program. Ek wil net groete stuur aan my pa Henny, my ma en sister Lena en sommer die ma is Greta, ne? En dan sommer vir allemaal wat saam luister. Dankie. Dit is Letty en, van Kempton Park en Henny van Western Area. Ok, ons volgende op die draaitafel. En soos ek sê, ek het feitlik, wel, ek het al die boermuziek liedjes wat ek het op my rekenaar, het ek opgesit om te speel, so ek het nie enige kies of werk gedoen nie, ek het opgesit wat ek beskikbaar is. En toen moes ek nog een paar bylas. Volgende op die draaitafel het ons vir die Kanie Warries Dansorkes, een boerorkes van die Vaaldriehoek, en hulle is al bezig sedert die 2000, so hulle die nieuwe millennium het hulle ingekom en die groep gestig. Right, wat bring hulle vir ons, Kanie Warries? Ek sien door onder is ook een paar van hulle, maar ons speel sommer net die boos twee, wat so onder, direct hier onder le, en dit is die, sommer net een medley. Nou, een medley is so mengelmoes van een paar liedjes, en dan direct daarna, Witwarm, is die liedjes naam. Kom ons luister!

Zambesi, 1964 deur die Shadows gespeel. Baard Skeerders Bos Orkest is volgende. En ja, soms noem die mense hulle maar net B-Bos, B-Bos Orkest. Hulle het nie een toegewijde Wikipedia bladsy nie, maar in een bekende traditionele boermuziek en Real Dance Orkest kan die Overberg streek in die Weskaap, dit is waar hulle vandaan is. Die groep is in 1979 gestig en is vooral bekend vir traditionele stijl van feestelike liekies. Ons luister na hulle en die liekie wat hulle vir ons doen is een baie bekende ene wat ons allemaal op skool al lekker uit volle boor saam gesing het. Muziek, Baard Skeerders Bos Muziek Orkest. Suikerbosie.

Die telepoekies in die FAK's keerspel wat hulle gesing, en dan net voor dit was het die misvloer Settees. Nou kom ons by my naamgenote, die Venderkies. Die Venderkies wat bestaan uit twee sisters van Brakvan. Hulle is Linda Lee, ek dink sy is nou seker so 25, 26 daarom, en Nicola is 28. Dis so oud hulle nou is, maar hulle het van vroeg af het hulle al hulle was nog wat graad 8, graad 9 leerlinge toe hulle begin het. Sy sister Dio Gitaarorkest wat boermuziek weer een nieuwe jong lewe gegee het. Nicola, wat daardie dag was sy graad 11 leerling in die hoërskool Stoffberg, was die sy die melodiegitaar gespeel, terwyl Lindy Lee, een graad 8 leerder aan die hoërskool Stoffberg, die basgitaar gespeel het. Om die duo te vorm wat nog nooit eens een muziekles ontvang het nie, maar hulle geniet hulle muziek so, en ja, ek het baie na hulle geluister, en ek het ook sommer een van hulle langspeelplate gewen op een competitie. Was een vraag gewees, en ek het die vraag ingestuur, toe wen ek getekende het CD van die twee venterkies. Nou, ons gaan luister na hulle en die liekie. Hulle gaan vir ons oud aan die langpad, ook een baie bekende een vir nieuwe gitaarspelers. En die tweede ene is bietjie meer ingewikkeld, Walsing Maria van BZN natuurlijk. Ja, hier kom hulle.

Kosebeke is daar saam met die venterkies en dan die wat er orkest was het, die Kaniwaris wat saam gespeel het en met is, een van Kosie se liedjies. Dit is die Boerejool. Ok, nou, ek, ja, soos ek sê, ek het nie genoeg muziek gehad om die speellys vol te maak vandag nie, so ek het een paar gaan aflaai en hierso is twee na mekaar nou wat ek gaan speel, sommer maar net, ek ken die liedjies al twee, maar ek het geen idee wie hulle doen nie. Ek weet, daar is hordes kunstenaars wat het doen, maar hierdie specifieke weergawe het ek nie die idee nie. Ons gaan luister na die boermuziek Kalfie Wals, en dan na dit gaan die Tennessee Wals ook op concertina wees. Hier kom hulle.

Nou sê, ons het daar gekom waar ek gaan sê, julle moet een lekker week verder hee. Dit was Victoria Baai van Klipverf en Kanny Worries het vir ons gedoen Ernie se Tokkel. En okay, ek het nog vier oor, maar ek gaan nie al vier kan speel nie. Direk na my hier is Tertius en hy doen techno Tuesday radio show en dit is van 9 uur af, ek dink hy gaan tot 1 uur die oggend, as ek reg onthou, ek kan nou nie onthou daar sê en julle moet sy muziek geniet, Techno Tuesday van Tertius wat vir ons volgende om 9 uur gaan hy inval, so ek wil betijds uitstap voordat ek wil hom nie ophou nie. Ek gaan uitspeel met die twee liedjies wat ek nog het. Twee van die vier wat ek het. En dan het Henny al klaar gegroet. Hy sê baie dankie. Het was nou lekker twee ure vir een lekker luister boermuziek en kitaar muziek. Mooi aand verder en lekker slaap. Dankie Henny. Julle moet ook so doen. En dan het Letty ook gesê baie dankie vir die mooie muziek. Dit was nou lekker bederf gewees en ek groet net so lang en sê dankie, lekker aand verder. Ja, ek voel persoonlik dat, jy weet, om 'n uur door muziek, ja, ek sal heel nacht, as ek dans, sal ek heel nacht op hulle kan dans en hulle sal my heel tyd op die vloer hou, maar om net te sit en luister, denk ek 'n uur is genoeg. So as ek weer dit moet doen, dan doen ek die eerste uur boeremuziek, die tweede uur iets anders. Ok, dank julle julle geluister het, ek waardeer dit, en ek is blij dit klink of julle dit geniet het. Ok, die twee wat ek gaan speel is weer een van die unknown artists, en dit is Jaloers Bokkie, en dan gaan ek die finale ene is Meisie Meisie, dier Kitaarman. Lekker slaap, lekker week verder, hier kom die laaste twee

Ons is nou gewees, Lou van Jerome. Ons nou lekker wegtrek hier so met Pinky Cascara met Everything We Touch en dan Salvatore Ganacci se Licky Keep It Up. Net hier op Techno Tuesdays.

was hy nou gewees? A Sunday morning van DJs from Mars. En natuurlijk gaat ons nou wegspring met die SSNN August Jam van DJ G. Daar liep wat uit Kempton Park uit. Die ding loop raak. Volspoed, die enemy hier gaat op.

lekker loop hier die Clearance Clearwater Revival remix van JF Jake. Baagelik aan allemaal wat verjaar vandag. Mag julle rare geseënde jaar hê en soos Willem Strauss sê, mag het reën daar waar julle kamele wei. Lekker gaat wij op die ookie.

Daar is hy nou gewees, Pink se Draai, hoewel een lekker remix van hom. Hier gaat ons met Plain White T's, Hey There Delilah. Dis Harry J's remix van hom. Daarna bykie Billy Idol met Dancing With Myself, net hier op Techno Tuesdays. Elke dinsdag, van 9 uur af.

Lekker loop hierdie en ek hier nou. Vorm was sweetie daarvan, The Greatest Showman, This Is Me. Nou wipe ons op, How Do You Do en hierna, The Whistle Song van DJ Alligator, ietsie daar in die gouwe jare van Techno.

Maar er nog een beetje scallywag dan met I Know You're Scared. Je gaat ons met Take My Breath Away. Precies. Stickman figures, zeg alle. Nou, een beetje Louis Cambaldi met Hold Me While You Wait. En dan DJ Essence, Little Lies. Net hier op Take House.

Nou gaat ons nou met Stickman Projects, Take My Breath Away. Nou om, wipe away my tears en dan groet ek met Bittersweet Goodbye.